0: Somos una emisora cultural sin ánimo de lucro. Paquitofm.com. Nuestro número de WhatsApp 654-490109. 654-490109.
1: De grootste hits in Nederland van de Scorpions waren Wind of Change en deze uit 87. Still Loving You.